Want hij is de zonnestraal, de liefste hemel rond de wereld. Dan wacht je af.